0: Christmas beste muziek.
1: Bei Antenne Niedersachsen. Michael Schulte. Love Sick.